eenzaam ruikt. Welkom in de nieuwe wereld, die vrede wordt geheten. Door wie niet kijkt.

0: Essen, jij bent de queen.
1: Maar zij daar?
0: Voel het totje met de rijf. Ik groep over straat, zijn paraat. Kat voor kop, ja, voel de haat. Steen op zak, uit als dak. Ontevreden, meer dan wat. Die drinken kapot, sirenes op. Bakken, barsten, was geen op. Wagen, ook een zeer schassen. Glazen, buigen, balsen, klas. Organen, ogen langzaam. En tranen, ogen traag. Maar de jolen van de stenen. Veld, u drek zich laag voor laag. Voel de boren, verwacht de straat. U gunt gezicht, begin verhaal. U gunt de rook van wild gewoel. Dat alles kan je, dat gevoel. Welkom in een nieuwe wereld. Die niet is wat die schijnt. Vrede wordt geheten. Laat ons breken, laat ons winnen. Laat ons gans opnieuw beginnen. Tabla razen met de cirk. We maken nieuwe zinnen. Als we potjes gaan betalen, dan gaan we ook de potjes breken. Vandaag is niks. Vandaag